0: Weetabix for breakfast.
1: A Weetabix breakfast gives them more than most cereals, because Weetabix is the whole wheat breakfast, the protein and energy breakfast. Weetabix and milk, so easy to have, so good in its square meal nourishment.
0: Start the day with Weetabix, Weetabix for breakfast.
2: Bruidsmode voor je moeder en bruid. Cocktail, confectie en een uitgebreide collectie bont bij de Vries en Lampie. Amsterdam, Kalverstraat 3 tot 5, Den Haag, Spuistraat 58 en Eindhoven, Demer 8. De Vries en Lampie, uw modehuis.
3: Take 40 of the most popular records in Britain today, add a dash of the promising newcomers, a sprinkling of golden oldies, mix it up with a top personality DJ, shove it through a 75,000-watt transmitter, and you've got...